0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

niet om. Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevoziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet?

Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een kaviaar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo, zo is het.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

We herdenken onze doden en gedenken af en aan. Maar nooit vind ik 2 minuten om even bij ons stil te staan. Zoals jij mijn hart bezette en ik angstig nogal laf. Mijn begin wilde verzetten voordat ik me aan je gaf. Uit overgave werd ons leven van ons samen. 2 zielen met 1 wil. Waarom, ja waarom, staan we nooit eens. Al is het maar voor 2 minuten.

armen geen gevaar. Ik zal ieder vuur voor jou doen doven. Ik ben jouw lichtval in het zwart. En leg een krans met rode rozen om jou, o zo trouwe hart. We herdenken onze doden en gedenken af en aan. Maar nooit vind ik 2 minuten om even bij ons stil te staan. Zoals jij mijn hart bezette en ik angstig nogal laf mijn begin wilde verzetten voordat ik me aan je gaf. Wanneer blaast het gouden koper voor ons samen? 2 zielen met 1 wil. Waarom, ach waarom, staan we nooit eens, al is het maar voor 2 minuten bij ons samen stil.

met één wil. Waarom, waarom staan we nooit eens, al is het maar voor 2 minuten, bij ons samen stil.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Klassieke Omroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor het migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marrep. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Dan game! Dan

0: U luistert naar de Veto Ziekenonderzoek.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
5: De opkikker van de maand.

0: En daar was hij weer, hoor. De opkikker van de maand. Augustus.
1: Ja.
0: Yes.
1: Door jou uitgezocht.
0: Ja, de Holiday Rap van MC Mike G en DJ Sven. Lekker gezellig, een beetje vakantiemuziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uit de jaren 80, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, leuk.
1: In één keer goed. Ach. De muzikale vaart. Tot 10 uur zijn we bij u. En jij bent Jan van Deunen.
0: En jij bent Peter Bakker.
1: En we gaan met z'n tweeën u weer bezighouden tot 10 uur. En dat wordt een muzikale vaart, zullen we zeggen. Hè?
0: Ja, en die gaat ontzettend snel, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: En wat we op de achtergrond horen zijn nu de drums van ZZ Top. Oftewel de drummer Frank Beard. En die is ons helaas ontvallen.
1: Ja. En hij had er zin in. Toen.
0: Toen wel, ja. Jammer. 77 is hij geworden. Maar goed. Een hele goede drummer en een hele goede band. ZZ Top met Gimme All Your Lovin'.

0: we hebben er allemaal een keer een beetje last van, hè?
1: Nou, niet een beetje last van, een heleboel last van. Irritant, zeker. Irritant.
0: De Almere Blues en de Rode Golf. Hè?
1: Ja, nou, ongelooflijk.
0: Want de Groene Golf, die werkt niet.
1: Nee, die zal ook nooit gaan werken, ook ben ik bang.
0: Ja, dat is een beetje vervelend. Maar goed, dat was een stukje vreemdwerk. ZZ Top en Gimme All Your Lovin'.
1: Dat was ook een heel klein beetje vreubelwerk.
0: Dat is ook een beetje vreubelwerk.
1: Een beetje lange intro met de drums, maar goed, hartstikke leuk gevonden wel.
0: Ik denk, nou ja, we moeten even wat langer doorpraten. Dan,
1: ja, en, maar we hadden nog langer door kunnen praten.
0: Ja, dat had nog wel kunnen. Maar dat maakt ook niet uit.
1: Wel nee.
0: Nou, dat was het.
1: We gaan weer naar huis.
0: We gaan naar huis. Nee, we gaan het hebben over de Boulevard of Broken Dreams.
1: En wie gaan erover zingen?
0: Green Day.
1: Oké. Okay.

0: Nou, dat moet het dus helemaal zijn, hè? Flair, door het oog van de nacht. Nou, ik vind het een beetje Goldband-achtig lijken. En ik vind het eigenlijk, ja... Ja, het vroeger dat programma Top of Flop. Ik zou dus wel die toeter laten klinken. Wegwezen.
1: Ja?
0: Ja, echt wel.
1: Die zou je laten klinken.
0: Maar goed, nu sta ik natuurlijk tegen een hele hoop haren in. Dus dat is ook niet echt...
1: Nee, dat zou ik ook niet doen.
0: Nee, dus dat was Door het Oog van de Nacht van Flair. En daarvoor hadden we Boulevard of Broken Dreams van Green Day. En zijn we allemaal weer een beetje wakker geworden.
1: Nou, ja? Daar werden we flink wakker van. Nou, maar naar... wat is het? De jaren 70, hè?
0: Ja, Dancing in the City.
1: Hé, hey, joh.
0: Oh, nee, Hitching a Ride van Vanity Fair. Ja, dat gaat ervoor.
1: Hitching a Ride.
0: Ja, ik zie het. Ik wil nog sneller, hè. Het is bijna 8:30, dus ja.
1: Oh ja, je wil naar 8:30 toe.
0: Ja, ja. Dan kunnen we een mooie muziek draaien.
1: Ja,
0: hè? Nou, zitten we een lijntje te genieten op de bank.
1: Dan doen we nu Hitching a Ride.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar de verzoekplaat.
0: Ah, kijk, dat bedoel ik. Ja, komt mooi uit. Toch? Precies 8:30.
1: Ja, precies. Hier is die.

0: Er is dan weer zo'n Braziliaanse zanger die hier in Nederland eigenlijk helemaal niet aan de weg timmert. Het wordt hier helemaal niet verkocht eigenlijk. Ja, wij hebben toen in de tijd dat we de winkel hadden, hebben we daar heel veel van verkocht. En dat is Alexandre Piret do Nascimento. En wij hebben daar inderdaad echt heel veel van verkocht. En deze is aangevraagd door natuurlijk mevrouwtje Henriette. En ja, uiteindelijk vind ik het wel een heel goede keuze. Heel mooie zanger. Amame was het nummer. En speciaal voor al het personeel. En natuurlijk voor de zieken die op bed liggen.
1: Ja, maar
0: of
1: mee.
0: Naast het bed zitten.
1: Wat betekent dat?
0: Ja, dan ga je me nu wat vragen.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Ja.
0: Dat heb ik niet nagekeken.
1: Niet?
0: Nee.
1: Jammer.
0: Maar het zal iets met liefde te maken hebben.
1: Vast wel.
0: Ongetwijfeld.
1: Nee?
0: Ja.
1: Ja,
0: maar ik denk, als ik even wacht krijg, dan krijg ik een appje van... Dat, zo heet dat. Dus... Ja, dat verwacht ik wel eventjes.
1: Dan wacht je wel even.
0: Ja.
1: Dan gaan we niet op wachten.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: We gaan gewoon verder met Dancing in the City, toch?
1: We gaan even in de stad dansen.
0: Goed zo.
1: Doen we met Marshall Hayne.
0: Mm-hmm.
1: Dancing in the City dus.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Er zijn mensen die denken nu van, maar dit ken ik toch? Dan zingt hij over Mandy.
1: Ja.
0: Maar dit is Brandy.
1: Ja, dat gaat natuurlijk over drank.
0: Dit zal wel over zuipen gaan.
1: Ja, dat denk ik.
0: Scott English, dat was het origineel trouwens. In 1971 heeft hij dat geschreven. Mm-hmm. Hij vond het nodig om in 1972 een re-recording te doen.
1: Ja.
0: Die klinkt eigenlijk hetzelfde. En Barry Manilow die had in 1974 denk ik een hit met Mandy.
1: Dat klopt helemaal.
0: En dat was veel mooier eigenlijk. Nou ja, ik denk ik ga hem toch een keer laten horen van Scott English. Ja. Brandy dus. Daarvoor Tony Marshall en Kom, Keep Meer Deine Hand. Vind je Duits?
1: Niet te verwarren met het nummer wat de Beatles ooit in het Duits hebben gedaan. Is ook precies hetzelfde. Kom, Keep Meer Deine Hand.
0: Oh ja, die had het ook. Ja, die had
1: I Wanna Hold Your Hand.
0: I Wanna Hold Your Hand. En die hebben ze in Duits toen gedaan.
1: Ja. En ze liep die. Ze liep die. Ja. Oh, het is wel leuk uit trouwens. Maar goed.
0: Hè?
1: Nee. Dat kan ik voor woensdag gaan gebruiken.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan hoef ik er niet over na te denken.
1: Nee.
0: Dan doe jij het al. Marshall Haynes. Heen daarvoor. Marshall Haynes zonder S. En Dancing in the City was een grote hit. Daarna ook nooit meer wat van Marshall Haynes gehoord.
1: Nee, het was een eendagsvlieg.
0: Het was echt een eendagsvlieg.
1: Een one hit wonder.
0: Dus. Ja. Hey, wat gaan we doen?
1: Wat het leven toch zo mooi kan zijn.
0: Ja, van Jan Bichel.
1: Ja.
0: Hier is die. Even lekker fluiten.
1: Hop.

0: Leo Sayer.
1: Ja.
0: Van het album Stormy Weather.
1: Uit 1978.
0: Ja.
1: Ja.
0: We vullen elkaar goed aan. Hè? Het heette Dancing the Night Away.
1: Ja.
0: En niet Stormy Weather. Want dat was het openingsnummer van het album. En dat staat hier wel, maar dat is het niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: We gaan nog en even... hij doet het nog steeds, hè?
0: Hij doet het nog steeds.
1: Hij heeft een nieuw album uit.
0: Ook nog?
1: Ja, 14 augustus uitgebracht. Het heet Return to Paradise.
0: Oh.
1: Ik heb hem even geluisterd en het is echt Leo Sayer.
0: Ja.
1: Maar er staat één nummer op dat hij beter niet kunnen doen. Maar goed, voor de rest is het een heel goed album.
0: Oké, gaan we dat ene nummer even opzoeken. Dit is Danny van Kid Haven.

0: En als u nou denkt, de stem komt me bekend voor. Ja, ik heb het al eerder gehoord. Ja hoor, dat klopt. Ja. Want het was Marshall en Heen. En nu dit nummer songs onder het nom van Kit Heen.
1: Ja, Danny.
0: Ja, Danny.
1: Dus dat was de laatste vocaal in het eerste uur.
0: Dat begreep ik al half.
1: Zo hard gaat het weer, hè?
0: Ja.
1: Dus we gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug voor het tweede gedeelte.
0: Ja, gaan we doen.
1: Tot zo.
0: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.

0: Wauw.
1: Even het koortje wegsturen, hè?
2: Ja.
1: Jongens, hier de deur uit en dan linksaf, en dan staat de koffieautomaat.
2: Zo is dat.
1: Hè?
2: Lekker hoor.
1: Ja. Was jij weer, hè? Met Teddy weer?
2: Teddy weer, ja. Dat is een alter ego, John Omaro.
1: Moet je niet zeggen, joh.
2: Jawel.
1: Het is radio.
2: Het is radio, maar ze kunnen toch de RDS meelezen.
1: Ah, ja.
2: En dan zien ze John Omar staan en denken ze bijna, wie is dat nu weer?
1: Wat is dat nou weer
2: voor een akel? Nou goed.
1: Ja, nee, dat, dat kan natuurlijk ook. Dat, ja. Ik hou me op de vlakte, dat betreft. Ja, dat ga ik niet doen.
2: Nee.
1: Ik ga een stukje orgel spelen.
2: Doe dat maar.
1: Ja. Even zo. Dan kunnen we er even overheen praten dat de tweede uur er is tot 10 uur.
2: Ja. Nog even met de muzikale vaart richting de klok van 10. Zoals jij dat altijd mooi kunt zeggen.
1: Ja, mooi hè? Ja. Nou zeg jij het.
2: Nou ja, ik denk ik ga het eens een keertje van je pikken. Oh.
1: Wat ben je nou aan het doen?
2: Ja, dat valt weer wat.
1: Ben je aan het spuren?
2: Bijna wel.
1: Jan van Heunen, die hoorde u.
2: Peter Bakker, die hoorde u net ook.
1: Ja.
2: Nou, dan zouden we weer met z'n lekker met z'n tweeën.
1: Met z'n
2: dan
1: tweeën.
2: Dan een uurtje lekker doorrommelen.
1: Zo is het, ja.
2: En dat gaan we ook doen met Bonnie Tyler, hè?
1: Ja, 40 dagen is onderweg geweest, hè? Van overlijden tot begrafenis.
2: Raar, hè?
1: Weet je hoe dat komt?
2: Nou, vertel.
1: Ze is in Portugal overleden.
2: Ja.
1: Oh. En daar moeten er allerlei papiertjes moeten gedaan worden.
2: Dat inderdaad.
1: Dat zijn ambtenaren. En de ambtenaren in Portugal, die zijn toch wat minder snel als dat.
2: Dus ze heeft daar gewoon lekker lang...
1: Geen idee. Ja. Dus voordat ze terug was in Wales... moesten er nogal wat papieren ingevuld worden.
2: Niet te geloven.
1: Dat was het hele probleem.
2: Nou,
1: neem niet weg dat het triest blijft dat Bonnie Tyler niet meer onder ons is. Maar goed, wel een mooi nummer gevonden. Sometimes When We Touch.

0: de oude Vandaag Club. Oh nee, de Rolling Stones waren dit natuurlijk.
1: Maar het is wel weer een lekker nummer.
0: Ja, het is die, op en top Rolling Stones. Ja. Je hoort wel een klein beetje aan sommige uitspraken van Mick. Inderdaad, dat hij wat ouder geworden is.
1: Ja, maar dat kan ook niet anders als je over de 80 bent.
0: Ja, precies. Maar bij sommige hoor je dat, sommige nummers hoor je dat dus helemaal niet. Maar dit nummer toch wel een klein beetje. Maar in ieder geval typisch Rolling Stones van hun laatste album. En dat heette Back in Your Life. Het nummer dan, hè?
1: Ja.
0: Sometimes When You Touch van Bonnie Tyler staat daarvoor. En jij zei gelijk van, oh, maar dat is van een ander.
1: Ja, Den Hill. Is even, ook zo'n one-hit wonder geweest, hè?
0: Ja.
1: Ik heb ook niet echt veel andere nummers gemaakt. Wel gemaakt, maar is geen hits geworden uiteindelijk.
0: Nee.
1: Ik had toen de tijd wel meteen ook de LP gekocht van Den Hill.
0: Oké. Okay.
1: En het was erg goed, trouwens.
0: Ja. Maar dit was dus de uitvoering van Bonnie Tyler.
1: Okay. Voordat de mensen denken van, waar hebben we het nu weer over?
0: We hebben het nu weer over. Wat gaan we nu krijgen? Nou, we gaan de Beatles krijgen.
1: De Beatles?

0: De tune van Big Brother uit 2002. Morgen weer een dag gezongen door Quincy Schelvis. En daar kreeg hij landelijk bekend daardoor door met grote overmacht de verkiezing van de titels om voor de eerste Big Brother serie te winnen. En dat is ook het enige wat hij gedaan heeft, want dat was een landelijke bekendheid voor even.
1: Ja, en nu is hij alleen nog maar bekend in zijn eigen kringetje.
0: In zijn eigen kringetje, vooral in Amsterdam. Maar wel een erg goede zanger. Moet ik echt even toegeven. Die jongen die heeft ook regelmatig bij ons zijn singeltjes gepromoot. En ook voor de deuren opgetreden. En was het altijd, zag het altijd zwart van de mensen. En dat bedoel ik gewoon ook letterlijk, hè? En figuurlijk.
1: Ja. Was zo.
0: Ja.
1: Was het in de winter?
0: Ook. Een
1: zwarte jas aan.
0: Ja, is het altijd zwarte jas aan. Nee, maar hij heeft het. Gewoon jammer dat ook weer zo'n jongen. Dat hij dan gewoon niet echt goed doorbreekt. Dan heb ik ook hetzelfde met Robert Leroy. Precies hetzelfde.
1: Moet ik nog een stukje orgel spreken?
0: Nee hoor, we gaan doen voor Roemens. Want anders praat ik veel te veel.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ik ga wel even een stukje orgel spelen hoor. Moet mezelf toch een beetje bezig houden. Nu.
0: Ja, tuurlijk. Hè? Ik zit weer op mijn praatstoel vanavond.
1: Ja, gaat best, ja, gaat best goed hè. Hun laatste singeltje was dat van de Rubettes.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Baby I Know. Is het niet echt een hit geweest?
0: Nee.
1: Althans niet in Nederland.
0: Heb ik wel eens verteld dat ik ze ook live heb mogen meemaken?
1: Ja, heb je wel eens verteld. Ja. Ja. Je mag het toch wel een keer vertellen. Ga ik even vertellen.
0: Ja. Ach. Weet je, dat had ik direct die winkel nog. En dan kon je gewoon zoveel... hebben zoveel leuke dingen meegemaakt. En ja, dat mis ik toch af en toe wel een beetje hoor. Die optredens van al die gasten. En ja, gewoon leuk. Maar goed. We gaan hem draaien. Baby I Know.
1: Oh, Rubettes. Ja, oké. Okay.

denk wel, hoor. Dank u wel. Er was eens een klein jongetje. Dat als men hem vroeg wat hij later wilde worden, stevast antwoordde: ik wil wetenschappelijk onderzoeker worden. Onderzoeker van de Nederlandse taal. En dit, dames en heren, werd zijn allereerste proefschrift. Het was ochtend in het grote Spreukjesbos. Spreukjesbos? Spreukjesbos. Een spreukjesbos is een bos dat vol zit met spreukjes. He, zoals bomen, waardoor men het bos niet meer ziet. Onkruid dat men niet vergaat. Vogeltjes die zingen zoals ze gebek zijn. En één zwaluw. U begrijpt wel dat in een spreukjesbos de ochtendstond goud in de mond heeft. En Hans en Grietje waren dan ook al vroeg uit de veren. Hans zei: Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Een beetje een rare zin, hè? Hans zei: Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Een hele aparte zin. Hans zei: Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Heel apart. Hans zei... Hans zei Grietje... Ja, taalwetenschappelijk gezien luistert de plaatsing van leestekens akelig nauw. Want één verkeerde komma of letter maakt zelfs van Jezus nog een ketter. Ja. En zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen in zo'n spreukjesbos. Doe niet zo gek, Grietje, zei Hans, een rokje. Je bent toch mijn broertje en niet mijn zusje. Ja, u lacht, maar dat was waar. Hans, dat is waar, Hans en Grietje waren broertjes van elkaar. Jazeker, ze waren broertjes van elkaar. Hans en Grietje, titulair. En bovendien, Grietje, zei Hans, houdt een mooie weer geen stand. Alle weeranalyses wijzen op onweer in de middag. Dus is het zaak dat we zo snel mogelijk aan de slag gaan met ons veldonderzoek. Twee zielen, één gedachte, en daar gingen ze. Nieuwsgierig als ze waren, namen de broertjes titulaar alles van het spreukjesbos goed in zich op en maakten overal notities van. Zo was midden in de grote bos een boer oude koeien uit de sloot aan het halen. Toen ze even later bij een paar hoge bomen kwamen die veel wind vingen, wist Hans te vertellen dat het mammoetbomen waren. Mammoetbomen, zei Hans, kunnen een hoogte bereiken van wel 120 meter. Mits je ze niet te diep poot. Maar het meest interessante moest nog komen, vonden de jongens. Het onweer. Het weer was er een stuk slechter geworden en er stond er ook een stevige wind. Bij een klein huisje aangekomen schuilden ze even. Achter een raam van het huisje zat een oude toverheks uitdagend met een elektrische ladyshave haar bikinilijn bij te werken. Wat doen twee jonge jongens midden in een spreukjesbos? Kraste de oude toverheks. O, mevrouw, grapte Grietje. We hebben anorexia en zijn hier toevallig komen aanwaaien. Oh, oh, oh. Nou, dat is echt Grietje, hè. Dat is nou echt Grietje. Altijd van die ongelukkige beelden gebruiken. Ik zou maar maken dat ik thuis kwam, jongens, want er is onweer op komst. Jawel, mevrouw, maar wij vinden onweer juist een machtig interessant verschijnsel. He? Wetenschappelijk gezien. Wetenschappelijk gezien. Nou, wij hier in een spreukjesbos houden er niet van. Onweer. Het begint wel flitsen, maar het eindigt altijd met gedonder. Jawel, mevrouw, maar dat is voor ons van de wetenschap nu juist zo interessant, hè? Bij onweer moet je namelijk tellen. Oh, jawel. Nee, wat jawel. Echt, mevrouw, je moet tellen. Tellen? Ja, mevrouw, bij onweer moet je tellen. Je moet tellen vanaf het moment dat je de flits ziet tot het moment dat je de donder hoort. En als je dan het aantal tellen deelt door de afstand waarop het onweer van je verwijderd is, dan weet je precies hoe snel je geteld hebt.
Daar heb je maar aan wetenschap. Het gaat me allemaal veel te snel, jong mens. Ik ben ook al aardig op leeftijd, moet je weten. Oh, hoe oud bent u dan, mevrouw de heks? Hoe oud ik ben? Dan vraag je me wat. Weet je, vorig jaar, hè? Vorig jaar werd ik 99. En dit jaar... Dit jaar word ik 94. Ach, kom mevrouw. Vorig jaar 99 en dit jaar 94. Ja, jongens, ik ga hard achteruit. Ja, kom mevrouw. Niet zo somber, hè? Grietje en ik hebben vorig jaar nog een onderzoek gedaan. En uit het onderzoek is gebleken dat toverheksen in 1996 gemiddeld 7 jaar later doorgingen dan in 1989. Nou ho, gemiddeld, hè? Het is wetenschap, dat is altijd gemiddeld. Jawel, maar in een spreukjesbos weet je hem maar nooit. De een zijn dood is hier namelijk de ander zijn brood. Weet je, jongens, de dokter hier, hè? De dokter probeert me al jarenlang euthanasie aan te praten. Ik zei, nee, dokter, nee. Pas als ik zo ver ben afgetakeld, hè, dat ik in mijn eigen uitwerpselen lig, mag u bij mij een pilletje overwegen. Norit schijnt erg goed te zijn. Zei Hans. Mevrouw Norit, zo vanaf. Jawel, maar ook zonder Norit maak ik het niet lang meer, klaagde de heks. Want wie staat op het rolletje, die kost het in een spreukjesbos een balletje. Ach, kom mevrouw, ze zeggen toch ook altijd krakende wagens lopen het langst. En hoop doet leven. Ach wat, hoop doet leven. Vandaag nog goed, monna dood. Een enorme bliksemflits verlichtte het spreukjesbos. Terwijl Grietje enthousiast begon te tellen, zakte Hans doorlog getroffen op de grond. Zijn laatste woorden waren... De dood komt altijd... Zijn laatste woorden waren... De dood komt altijd... Zo, zei de heks, dat was wel heel onverwacht. Waarmee ik de spreukjesboek alweer bijna sluiten moet. Bijna sluiten moet. Want één laatste spreuk nog heeft u te goed. Nadat Hansjes dood aan de familie was gemeld, heeft die familie een mooie advertentie opgesteld. Geen bezoek, geen bloemen. We hebben de liefste geld. Ja.

0: We hebben even gelachen, hè?
1: Ja. Ja, het was best wel een beetje grovig, hè?
0: Wel leuk.
1: Maar dat is Emma Vinkers.
0: Ja, wel heel leuk.
1: Soms een beetje...
0: Ja, maar wel grof, maar leuk grof.
1: Ja.
0: Niet dat wat we vorige week helaas hebben gedraaid van Theo Maassen.
1: Ja, was een beetje minder.
0: Beetje minder.
1: Ja. Want Emma Vinkers dus met het Spreukjesbos. En daarvoor hadden we nog Rubets met Baby I Know. En u hoorde natuurlijk net Vicky Leandros met Ich hab die Liebe gesehen. Ik wilde eerst eigenlijk geven, ja, die Peter die is flauw. Maar ik denk, dat doe ik me niet.
0: Ach, gaat.
1: Ja. Ja, hij moet er wat.
0: Ja.
1: I heard it in a love song van Marshall Tucker Band.
0: Leuk, hè?
1: Ja, ik denk het.
0: Ja, dat is, ja, ik bedoel, ik had vroeger die LP Caroline Dreams in 1977. En daar is dit een single van afgetrokken. En dat, ik vond het wel geweldig altijd. Ja. Het is een van de weinige country groepen waarvan ik zeg, ja, dat vond ik hartstikke goed.
1: Dat vond je wel leuk.
0: Ja.
1: Oké. Nou, hier is die.

0: In them old cotton fields back home. Nummer geschreven in 1940 al door Led Belly.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, ja, en een klein hitje geweest in 1961 door de Highway Man. Maar ook door heel veel artiesten ook weer gecoverd. Onder andere door Harry Belafonte, Creedence Clearwater, The Seekers, Johnny Cash, Buck Owens, nou, noem ze op. En Elvis heeft het ook gezongen in de film Elvis, That's the Way It Is.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Je vergeet er nog één, die heeft het ook gezongen.
0: En dat was?
1: Die Oostenrijker.
0: Die Oostenrijker. Oh, die,
1: Ja, ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Met die pukkel bedoel je toch?
1: Nee, die niet. Die nee, niet? Dat is een Duitser.
0: Nee,
1: dat was Peter Maffay. Nee, die is het niet. Nee, Udo Jurgens.
0: Udo, ja, die Udo.
1: Udo Jurgens, die heeft het ook nog gezongen. Ja, Cotton Fields. Highwayman, niet te verwarren met de Highwayman die later nog een keer is gevormd. Dat is dan een heel andere Highwayman. Mm-hmm. Dat was Willie Nelson.
0: Johnny Cash.
1: Johnny Cash, Chris Christopherson.
0: Chris Christopherson
1: en er was er nog één.
0: Ja.
1: En die weten we dan ook weer niet. Ja, we moeten er ook niet over beginnen als we dat niet zeker weten.
0: Nee,
1: maar in ieder geval, dat was toen. Die hebben ook toen. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Dan draaien
0: laten we gewoon maar een plaatje draaien, toch?
1: Laten we maar eens een andere keer een plaatje van draaien van die Highwayman. Van die mensen dan allemaal. Dan weten we wel of wie dat allemaal zijn. Lee Towers staat nu klaar. It's raining in my heart. En inmiddels regent het ook buiten. Dus wel lekker voor ons. Dan, ik hoop dat het als de herhaling is, dat het dan weer een klein beetje zonnig is als u naar buiten kijkt. Maar nu is het donker en regent. Ja. Lee Towers.

0: Weet ik niks van mij, niks te vrezen. Ik moest er even kijken. Pas op. Mag niet, hè?
1: Nee, dat mag allemaal niet. Nee. Nee. Het zit er weer op, hè?
0: Ja, het zit er weer op, jongens.
1: Ja, het is weer gebeurd. Met ja. De donderdagavond, althans hier bij de Flevo Ziek Doen Moeten live uitzending.
0: Ja.
1: We hebben het weer met plezier voor u gedaan. Wens u voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En als u naar de herhaling luistert, dan gaan we op deze weg. Want dan doen we er een beetje stemmige muziek achter.
0: Zo is dat.
1: Kan ons het schelen.
0: Ja.
1: Wat wou ik ook alweer zeggen? Oh ja. Als u naar de herhaling geluisterd hebt, dan zou ik zeggen, maak er vandaag weer dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren gewoon naar de Flevo Ziek Doen Moeten.
0: Ja, heerlijke non-stop hebben we nog. En heel veel programma's.
1: Ja. Gaan we niet allemaal opnoemen.
0: Nee, dat gaan we dit keer niet doen.
1: Nee.
0: Nee. Jij wel dat ik er morgen af ben.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Tot de volgende keer.
0: Hey, tot de volgende keer. Gauw goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 km op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Inderdaad, dat klopt. Helemaal goed.
2: Ja, we zijn er weer, hè, met z'n tweetjes.
1: Zeker, geen woord aan gelogen.
2: Nee. Dat was Ellen trouwens die dat aankondigde.
1: Ellen, sorry.
2: Ja, en we gaan tot 12 uur weer heerlijk bij u zijn met geweldige muziek.
1: Ja, dan onderbreken we eventjes met 11 uur het nieuws.
2: Ja, dat zeker. En
1: Dan gaan we weer vrolijk verder.
2: We zijn natuurlijk begonnen met de opkikker van de maand augustus. Ja. En dat was in dit geval MC Mike G en DJ Sven, Holiday Rap. En dan gaan we heel gauw verder met ons programma uit de jaren 60. Want ja, we draaien natuurlijk allemaal plaatjes uit de jaren 60.
1: Zeker.
2: We vertelden wat over en we beginnen zoals altijd het eerste uur. Dat ik begin met een nummer van Elvis Presley.
1: Ja.
2: Hier is Elvis Presley met Suspicious Minds.

0: Eigenlijk kan dat niet, hè?
1: Waarom kan het niet?
0: Eigenlijk, too much baby. I love you too much baby. Dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, je kan iemand niet te veel daarvan houden. Dat kan inderdaad niet.
0: Absoluut niet.
1: Maar wel een heel mooi nummer. Suspicious Minds van Elvis Presley. Een van zijn allergrootste hits. Goed, we gaan verder met Itsy Bitsy Teeny Weeny. En Joop, vertel het maar. Wat kan je erover vertellen?
0: Nou, dat dit gezongen wordt door Brian Hyland. En Brian Hyland, dat is een Amerikaanse popmuzikus. En hij scoorde in de jaren 60 van de 20e eeuw internationale hits. Met onder meer Itsy Bitsy Teeny Weeny. Heel gezellig nummer trouwens. Mm-hmm. En Yellow Polka Dot Bikini. En zijn grootste hit was Sealed With a Kiss. Mm-hmm. En nadat Hyland status als tieneridool minder werd, nam hij in zijn latere carrière meer materiaal op met invloeden van countrymuziek. Itsy Bitsy Teeny Weeny, Brian Hyland.

De kolenwagens rijgen, we stutten galerijen, eens hakken er houwelen in de nacht. De zwarte vuisten houden, we ploeteren en we schouwen, de oude trouwe mijn lamp houdt de wacht.

Ondanks alle gevaren, delven wij lange jaren, eens woederde verder nu de zon. Lawaai dat gaat verloren, bij hakken en bij boren, we werken in de

0: Oftewel, in de schaduw van de mijn. Dat was Bobbejaan Schoepen. En die heet eigenlijk, Joop?
1: Ja, die heet eigenlijk...
0: Zeg het
1: Modest Hippolyte Joanna Schoepen.
0: Zo, doe maar.
1: Hij is overleden op 17 mei 2010. Woonde in Turnhout.
0: Ja.
1: Geboren in Boom, België.
0: Yes.
1: En hij groeide op in de Smitsen in Boom als zoon van de Hoesmit.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Maar je hoort niet echt dat het in Belgisch vindt.
0: Nee, goed hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Dat heeft hij goed gedaan.
0: Zeker. Hey, we gaan gauw verder met muziek, maar ik ga er eerst even wat over vertellen. Dan doe ik over Hou je echt nog van mij, Rocking Billy. Dat is een liedje populair gemaakt door Ria Valk natuurlijk. Mm-hmm. En Ria Valk behoorde tot het zogenoemde klasje van Phonogram, dus een platenmaatschappij. Een aantal uiteenlopende muzikanten waarvoor Phonogram eigenlijk al zegelde. Ook Willek Alberti en Anneke Grunlo maakten er deel van uit. In dat kader mocht Ria Valk in 1960 het oorspronkelijke Zweedse Erdukar Me Anus Klaskoran van Stig Andersson. En Stig Andersson, die kennen we natuurlijk, die was manager van ABBA. Voor Lil Babs geschreven, opnemen in de betaling van Willy Rex Jack Bulteman trad op als arrangeur, orkestleider. Dit rock'n'roll-achtige nummer vormde destijds een uitzondering binnen het repertoire dat op Phonogram verscheen. Maar met de komst van Peter Koelewijn zette zich een omslag in. Valk werd met het plaatje de vrouwelijke tegenhanger van Peter Koelewijn. Hier is Hou je echt nog van mij? En het is Ria Valk.

0: Ja, Joop, zeg het maar.
1: Ja, dankjewel voor die bloemen.
0: Ja.
1: En dan zit ik op Wikipedia te kijken. En er staat inderdaad, een van de zusters staat met een bos bloemen in de handen op die foto.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja. De Silvera's, dat vormde een Nederlands slagerduo. En die kwamen uit Weert in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk op de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalden. En meer platen verkochten dan veel rock'n'roll artiesten. Dat was wel heel apart toen, hè?
0: Ja, zeker.
1: En de Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Gertrude Jansen. Ja. Wanneer zijn ze opgericht? Ze zijn in 1954 opgericht. Nadat zus, artiestennaam Selma, eerst enkele jaren in Helma en Selma gezongen heeft.
0: Ja. Ken je dat nog of niet?
1: Nee, Helma en Selma.
0: Het zegt je niks, de naam.
1: Nee.
0: Ook volgende week ga ik daar even wat van draaien.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Helma en Selma.
1: Dat waren dan niet dezelfde, wel toch?
0: Nee, zij heette Helma en ja. Selma was een ander. Maar ze is nader al met een zusje als Silvera doorgegaan.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En Mieke die trad dan op als zangeres Vera. En door de samentrekking van beide namen ontstond de Silvera's.
0: Ja.
1: Genoeg gekletst.
0: Wat gaan we doen? We gaan het blokje van drie van de Nederlandstalen gaan we afsluiten.
1: Goed idee van jou om meer Nederlandstalen te uit.
0: Ja, toch? Ja. Nou, dat pietje van jou. Had jij een pietje vroeger?
1: Nee, ik heb nooit een pietje gehad.
0: Je hebt nooit een pietje gehad? Nee. Oké, okay. Ja, ik wel. Wij hebben wel altijd...
1: Mijn vader had een pietje. Dat vond ik zo zielig.
0: Ja?
1: De luisteraars kunnen het niet zien, maar ik kan wel zeggen... Het was nog geen 20 bij 20 kootje.
0: Ach, ja, dat is
1: een kanarie, een gele kanarie in.
0: En zong die ook nog?
1: En hij floot als een gek.
0: Ja, goed hè?
1: Ik kan me niet voorstellen dat hij... Ja, hij floot als een gek om eruit te komen.
0: Waarschijnlijk. Dat ging niet. Nee, mijn opa had het vroeger ook. En had hij wel een wat grotere kooien. En dat beest kon ook zo mooi zingen. Geweldig. Goed, dat pietje van jou, Paolo Dennis. Hier is ze.

0: Ja, dat was toch wel even echt leuk, hè? Tomcat met van het Rooftop Singers. Eventjes naar dat Pietje van jou. Want ja, die katten zijn natuurlijk niet vertrouwen met kleine kanaries.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Maar met kleine kanaries, kleine muzen, alles.
0: Koolmeisjes. Ja, oh, pas op. Dat is niet te geloven.
1: Want als ze een extra in de tuin zien, dan krijgen ze op een donder, hè?
0: En Tomcat, waar kennen we dat van? Ja, we hadden vroeger had je zo'n tekenfilm, weet je nog wel, met al die poezen. Ja, dat was de Tomcat, waar we naar konden kijken toen de tijd.
1: Zwart-witte kat.
0: Ja, was toen in zwart-wit. Geen kleuren was dat nog.
1: Daarom was je kat zwart-wit.
0: Ja, natuurlijk. Niet perfect is ook goed, Joop.
1: Ja, dat is wel. Dat is waar.
0: Hey, we gaan zo weer muziek draaien. Dat doen we van Bert. Moet je even hoesten, Joop?
1: Ja.
0: Oh, laat maar hoor.
1: Ga maar gaan. Ga maar doen.
0: Hey, en jij hebt altijd wel eens geroepen van... we moeten wat meer instrumentaal draaien. Nou, ik voldoe een beetje aan je eisen. Want ik heb
1: nee,
0: er nu twee...
1: wensen.
0: Nou ja, wensen. Ik heb er nu twee achter elkaar voor je.
1: Mooi.
0: En Bert Kempfert, daar begin ik mee. Dat is, hij is geboren als Bertolt Kempfert in Hamburg. Het is een Duitser. Mm-hmm. En hij was een componist, arrangeur en big band leider. En Bert Kempfert behoorde samen met Horst Wende, zijn ontdekker voor Polydor, Siemens, Max Greger en James Last, tot de succesrijkste Duitse orkestleiders van na de Tweede Wereldoorlog. In de veelal Amerikaanse nightclubs. Gedurende een korte periode trad hij op onder de pseudoniem Bob Parker. Op de muziekschool in Hamburg bestudeerde hij allerlei muziekinstrumenten, zoals piano, klarinet, saxofoon en accordeon. Hij begon zijn carrière als saxofonist bij het radioorkest van Hans Busch in Danzig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in gevangenschap in Denemarken, waar hij verliefd werd op een jonge Deense. Uit de relatie werd zijn oudste dochter geboren. Eveneens tijdens deze periode formeerde hij zijn eerste big band, Pick Ass. Na de oorlog ging hij met deze band op de schnabbeltour langs de Amerikaanse officiersclubs in Noord-Duitsland. Hier is Bert Kempfert met het nummer Happy Trumpeter. En de muziek is ook gelijk afgelopen.

0: In het kader van het instrumentale was het de Tijuana Taxi van Herb Alpert en de Tijuana Brass. Hens, nou ja, dat moet nog wat staan, maar helaas. En daarvoor hebben we Happy Trumpeter van Bert Camford. En dan gaan we gauw verder met het volgende.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja. En we hebben er wel eentje van Henriette van Eunen. En die heeft erin aangevraagd voor het personeel, het verplegend personeel. En natuurlijk ook alle artsen en chirurgen. En voor de mensen die helaas in het ziekenhuis beland zijn.
2: Ja, en maar ook voor de presentatoren van de Chicomroep.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Heb ik begrepen.
0: Oh, heb jij dat begrepen?
2: Nou, hartstikke wat... bedankt, Henriette.
0: Dus jij hebt verder gelezen dan ik gelezen heb.
2: Ja, ja. Nou, hartstikke... moet het blaadje moet je even omslaan.
0: Oh, dat moet je even omdraaien.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Dat heb je niet gedaan, hè?
0: Nee, dat heb ik inderdaad niet gedaan. Hey, zij heeft aangevraagd Here It Comes Again van The Fortunes.

0: Kijk, de herinnering van Joop.
1: Ja, Rocco Granata met La Bella uit 1960. En hierna gaan we luisteren naar ZZ en Damascus. Ik heb genoeg voor jou uit 1965.
2: Bedankt.
1: Ja, voel je niet aangesproken, want zij zingen het, hè?
2: Oh ja.
1: Ik lees het alleen maar voor.
2: Nee, dat is het goed.
1: Oké. Okay. Excuus voor de verwarring. Oké, ZZ en Damascus. Dat was een Nederlandstalige beatband uit de jaren 60. Afkomstig uit Amsterdam. Ja, kan het anders zijn.
2: Daar kwamen alle goede groepen vandaan.
1: Precies. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bowden. Optredens werden gekenmerkt door zorromaskers die ze groepsleden droegen. En de groep wordt beschouwd als een van de pioniers van de Nederlandse poppopcultuur. En als we die gehad hebben, dan hebben we er nog één te goed in het eerste uur van de Bee Gees. En dat is Jumbo uit 1968.
2: Ja. En als we Jumbo noemen, moeten we het ook even noemen de Albert Heijn en de Plusmarkt en noem ze allemaal op. Ja, het is eigenlijk een beetje sluikreclame dit.
1: Volgens mij gaat dit over een olifant.
2: Oh, gaat het over een olifant? Dat is heel anders. Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Maar je hebt wel gelijk. Ik zat er ook aan te denken, hoor. Want ik heb even gekeken. Jumbo slaat het op, maar dat kon ik niet vinden.
2: Nee. Maar het gaat gewoon over de olifant Jumbo.
1: Precies.
2: Nou, oké. Hier zijn de ZZ en de maskers met Ik heb genoeg van jou.

0: Ja, ja. We hadden het er net over Jumbo en dat jij al die andere supermarkten op ging
1: doen. Ja.
0: En toen zei ik spontaan van nee, het gaat over een olifant. Nou, ik heb het even opgezocht.
1: Nou, je wist het.
0: Ja, ik wist het. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ja, dan heb ik het dan opgezocht.
1: Ja, dat begrijp ik ook.
0: Ik had het zo kunnen vertellen. Oké, de lied is opgezet als een zacht, levendig slaapliedje.
1: Nou.
0: Over een denkbeeldige olifant genaamd Jumbo. Dat voor een kind wordt gezongen. Volgens mij is dit een liedje geweest om wakker te worden en niet om in slaap te komen.
1: Nee, dat lijkt me ook wel.
0: Want die had een nachtmerrie gekregen als je net achter gezongen bent.
1: Dat lijkt me ook wel, ja. Hey, we gaan gauw met het volgende item, hè?
0: Ja.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Cycle Group draaien we ze allebei.

0: Ja, in het kader van de twee kampen was dat de Beatles met Hard Day's Night en Empty Heart van de Rolling Stones. Speciaal voor Joop.
1: Ja. Beatles heb je het over, hè?
0: Helemaal goed, Joop.
2: Ja, ja, ja. Dat is het eerste uur weer. Dat plaatje voor u gedraaid hebben. En voor het tweede uur ga ik nog even vertellen dat u op www.flevoziekeomroep.nl nog verzoekjes kunt indienen. En dan komt het bij ons terecht in de e-mailbox. En dan gaan we die voor u draaien.
0: Ja, zeker weten. En het eerste uur zit inderdaad op. We gaan gauw luisteren naar het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we lekker bij u terug met nog heerlijke muziek uit de jaren 60. Tot straks.
2: Tot later.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op 1 accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, we zijn aanbeland bij het tweede uur en daar gaan we nog lekkere plaatjes voor u draaien. Af en toe zeggen we er wat van, af en toe niks.
2: Ook dat.
1: En dan draaien we gewoon door. En daar gaan we het u hopelijk weer van genieten.
2: Dat hoop ik ook. En we zijn natuurlijk begonnen het tweede uur, wat ik altijd doe, met het nummer van de Cats. Ja. En dat is het nummer van het album The Cats. Uit 1968 uit mijn hoofd gezegd. En dat was In My Room. We blijven een beetje in de Nederlandse producties met de eerste drie nummers. En dat doe ik omdat ik een heel leuk gesprek heb gehad met iemand die bij een platenmaatschappij werkt en heel goed bevriend is met Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen, dat is de gitarist zowel van Shocking Blue als van The Motions.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus ik denk, nou, weet je, het is wel leuk om daar een leuk blokje van te maken. En daartussendoor heb ik, en ze komen ook allemaal uit Den Haag, hè? Dat is ook eventjes verteld hebbende. Mm-hmm. En daartussenin zit dan The Shoes met Na Na Na. Eerst gaan we met Bollweevil van de Shocking Blue beginnen, dan Na Na Na van The Shoes en daarna hebben we It's the Same Old Song van The Motions.

0: Ja, en als u nou denkt, waar ken ik dit nummer nou van? Nou, dan kent u het natuurlijk van, ook van de Four Tops. Die hebben er ook een hele grote hit mee gehad. It's the Same Old Song was dat van The Motions. En daarvoor hadden we Nanana van The Shoes en Ball Weevil van het album At Home van Shocking Blue.
1: Ja, en er staat nu de volgende alweer klaar.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Ja, he? Ein Buch ohne Seiten. Van Heidi Brühl.
0: Heidi Brühl. Nou, dat gaat ze komen.

0: tijd door.
1: Vertel ja, Le Temps des Fleurs. Ofwel, de tijd van de bloemen. Van Mary Hopkin. En wij zaten te praten. En toen kwam ik erachter. Nee, jij kwam erachter. Dat het hetzelfde nummer is als Those Were the Days.
2: Ja, ik wist het. Ik kwam er niet achter. Ik wist het.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is een nuanceverschil.
2: Ja, zo.
1: Maar grote nuance.
2: Nee, ik wist alleen niet meer zeker of het ook inderdaad dat songfestivaletje was van Doos voor de deze ken. En uiteindelijk is het gewoon zo.
1: Ja, maar die single van Doos voor de deze ken, dat kwam in Groot-Brittannië uit in 1968. En bereikte daar een eerste plaats en een tweede plaats in de Verenigde Staten mee. En dat is een bewerking van het Russische liedje, naar de radio, Dorogoi Jinoyu, van Boris Fomin. En tekstschrijver Konstantin Podrevskyi. Dus, dat Le Temps des Fleurs. Ja. Ik vond het wel zo. Ik had het er niet achter gezocht, hoor, maar doos door deze. Maar die muziek die kwam me zo bekend voor.
2: Nou, als je goed naar de tekst luistert, dan zingt ze J'étais le temps des fleurs. Okay. Het was de tijd van de bloemen. Het was de tijd. Dus doos worden deze.
1: In die Engelse tekst?
2: Nee, de Franse tekst.
1: In de Frans, ja,
2: J'étais
1: nee.
2: le temps des fleurs. Ja. En dat houdt in.
1: Ja.
2: Het was de tijd van de bloemen. Doos worden deze. Het was de tijd van die dag.
1: C'est très correct.
2: Nou, om eventjes in het buitenland te blijven, denk ik dat we nu even naar Italië gaan. En dat doen we met Nilla Pizzi. En zij zingt Colpevole.

0: Ja, Joffie, Joffie, Joffie, Ben Kramer. Dat was de eerste speciale herinnering van Joop.
1: Ja.
0: En ik ben blij dat je deze uitgekozen hebt, Joop.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja, weet je. Ja. Ik
1: kan
0: ik
1: je heb hart even luchten?
0: Nou, zo is dat. Ik heb maandag al mijn hart gelucht, maar dat ga ik nu weer doen. Want de man wordt op het ogenblik zo afgezeken op social media. Dat ik denk van, jongens, wat zijn we nou bezig? Die man heeft toch al jarenlang zijn sporen verdiend. Die heeft al zoveel dingen gedaan. Dan denk ik van, nou, hij moet eigenlijk veel meer gedraaid worden. En misschien als Jan en Truus luisteren, misschien, ik weet niet of dat ooit al een keer gedaan hebben, maar kunnen ze Ben Kramer een keer als artiest van de avond gaan doen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou, goed idee.
0: Ja, denk het wel. Dus als ze luisteren, Jan en Truus, dan...
1: Artiest vanavond. Met deze.
0: Ben Kramer. Yes?
1: Ja, helemaal goed.
0: Goed, jij had wat te vertellen over Trien Lopez. Want we gaan nog steeds verder met jouw herinnering natuurlijk.
1: Ja. Maar ik was blij dat je even ingebroken hebt.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, het is belangrijk genoeg.
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Het is wel een krankzinnige wereld. En als ze het dicht bij huis gaan houden, dan wordt het helemaal niks natuurlijk.
0: Daarom.
1: Maar goed, Trini Lopez met Adalita uit 1965. Hij had een groot succes in 1963 met het lied If I Had a Hammer. Het bereikte de eerste plaats in de hitlijsten in 25 landen, waaronder in de eerste editie van de Tijd voor de Teenagers Top 10 van de VARA op 30 november 1963. Met minder succes werkte Lopez ook als acteur. Zijn eerste film was Marriage on the Rocks. Ja, dan ga je, als je op de rotsen gaat trouwen, dan wordt het al helemaal niet vernieuwd. Hoe kun je dat dan doen? Ja. Onbegrijpelijk. Waarin hij optrad naast Sinatra en Dean Martin. De bekendste film waarin hij speelde was The Dirty Dozen uit 1967. We gaan dus luisteren naar Adalita van Trini Lopez. En daarna sluiten we af met Brandend Zand van Anneke Greunlo. En dat betekent dus doorlopen.
0: Ja.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: En nu zijn we zo langzamerhand gekomen aan de tijd van huwelijken. En ja, wat zich daarbij afspeelt, of zou kunnen afspelen. Moos, die heeft ergens in Buitenvelden in Amsterdam een flat gehuurd. In een heel groot flatgebouw. Komt op een avond thuis en zegt tot de vrouw, Saar, ik heb mooie verhalen gehoord van die conciërge. Die conciërge van het gebouw hier. Daar heb ik horen vertellen dat je met iedere vrouw in het flatgebouw een verhouding hebt. Behalve met één. Ja, Saar, dat zal een mevrouw boven zijn van de groot van drie hoog. Ja, dat zijn van die kleintjes, weet je wat. Moos, morgen staat ze zich te scheren in de badkamer en roept naar zijn vrouw. Saar, wil je wel geloven, als ik me zo morgen scheer, hè, dan voel ik me 20 jaar jonger. Ja, Saar, Moos, zou je niet kunnen scheren voor de kip? Ja, Moos en Saar. Kijk, ik hoef jullie niet te zeggen, neem ze op, maar laat ik zeggen, moppen, dat zijn net heerlijke delicatessen. Je moet stukje voor stukje tot je nemen en elke mop eigenlijk bekijken. Moos en Saar in die klerenwinkel. En die verkoper zegt tot Moos, wil je een broek hebben met een ritssluiting? Ze zei, oh nee. Hij heeft een vest met een ritssluiting en dan komt de hele tijd zijn das tussen. Ja, dat zijn hele rare dingen. Trouwen en voortrouwen. Marie was verloofd met Jan. En uit liefde voor Jan had Marie op haar boezem zijn portret laten tatoeëren. Maar een half jaar later ging het uit en toen kwam Willem. En het liefde voor Willem liet ze op de andere boezem het portret tatoeëren. Maar ook dit ging na een half jaar uit. En toen kwam de ware Jacob, in dit geval de ware Moos. En Moos verloofd, trouwen, huwelijksdag. En nou is de huwelijksdag daar. En nou moet het toch bekend worden. En ze staat te draaien met haar BH. En ze zegt, Moos, ik moet je wat vertellen. Zegt je, wat is er? Zegt ze, ik heb het zo lang mogelijk verzwijgen gehouden. Maar nou moet ik het vertellen. Voordat ik kennis aan jou had, toen heb ik kennis gehad aan Jan. En daar hield ik echt van, hoor. En toen heb ik op mijn linkerboezem Jan laten tatoeëren. En toen ging hij uit. En toen kwam Willem. En die heb ik op mijn rechterboezem laten tatoeëren. En nou heb ik jou. Zeg, ze kijkt, daar heen ze. Hup, die buzouwen gaat uit. En Moos kijkt ernaar en begint te lachen. En begint te lachen. Zeg, maar hier, waarom lach je? Zeg, Moos al. Ik stel me voor over 10 jaar hoe lang een gezicht dat ze trekken.

0: Laten we eens even lachen met Max Tailleur met het album Seks uit het Vuistje. En leuk om eventjes weer naar te mogen luisteren.
1: Het had altijd veel volk in zijn zakje, ja?
0: Het had heel veel volk, ja. Klopt. En ik had vroeger ook, ik was nog vrij jong natuurlijk in die periode. En heel jong.
1: Nu toch ook nog. Dat kan voor mij, hoor.
0: Ja, zo is het ook. Maar ik had altijd, ook die boekjes had ik dan... Met allemaal van die mopjes erin. Geluk. Ja. Hey, we gaan gauw verder met het volgende.

0: Goeie nummers, Jan.
1: Mooi, hè?
0: Ja, echt.
1: Ja, in het kader van de drie grote uit het Verenigd Koninkrijk. Waren dit natuurlijk Tom Jones met Green Green Grass of Home. En Cliff Richard samen met The Shadows en The Blue Turns to Grey. En Engelbert Humperdinck met Le Bicyclette du Belles Eyes. Ja, en we blijven een beetje in het Frans.
0: Ja, precies.
1: Want we gaan verder met...
0: Richard Anthony.
1: Ah, kijk.
0: Ja, en die gaat zingen J'entends gifler le train. En dat betekent niets anders dan... Da-da-da-da, tromgeroffel. Tromgeroffel.
1: Ga ik ook een keer opzoeken voor je. Tromgeroffel.
0: Ja, heel goed. Ja, mag het drinken van. Ik, Ik moet even wat vertellen.
1: Ja, vertel dat. Maak me gek.
0: Chetan siffler le train.
1: Dat betekent?
0: Ik kan de fluit van de trein horen. Nou, dan komt hij eraan, zou ik zeggen. Anthony,
1: of hij vertrekt, dat kan ook. Dan ben je te laat. Of hij vertrekt, maar dan ben je te laat. Maar goed, ga door.
0: Ik ben een beetje bezig vandaag, jongen. Anthony was een artiest die sinds de laatste jaren 50 van de 20e eeuw de Amerikaanse en de Britse rock populariseerde bij het Franse publiek. Samen met Johnny Hallyday. Anthony deed dat door de covers te maken van liedjes die elders al een groot succes waren geworden. Zijn adaptatie van 500 miles J'entends siffler le train werd in de jaren 60 een verkoopsucces. Anthony scoorde ook een hit met Je me suis souvent demandé. Een Franse versie van, en daar heb je hem, Ik heb me dikwijls afgevraagd.
1: Ja.
0: Van niemand minder dan...
1: Johnny Hallyday.
0: Nee, Bobby Aanschoep.
1: Oh, Bobby Aanschoep, ja, tuurlijk. Dat is de andere.
0: Nee, Johnny Hallyday had ik al gehad.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, dat is toch wel... dat vond ik heel verbrand om te lezen.
1: Ja, nou, hartstikke fijn. We gaan gauw luisteren. Chaton.
0: Ja, want anders zijn we te laat.
1: Siffler le train, Richard Anthony.

0: Nou, de mensen hebben natuurlijk gehoord dat we het toch gered hebben nu. Ik denk dat die anderen hebben een beetje moeten afkappen.
1: Wegvederen
0: heet dat. Ja. Hé, hey, we gaan ermee stoppen. We hebben nog een paar seconden om af te sluiten.
2: Nou, niet leuk
0: om
2: te stoppen, maar leuk gedraaid vandaag.
0: Ja, zeker. Een hele leuke uitzending was het. Ik hoop dat de mensen in bed en uit bed en ook het verpleegend personeel ook genoten heeft van hetgeen wat we gebracht hebben. Zo. En een klein beetje wat opgestoken hebben uit de jaren 60.
2: Ja.
0: Want daar doen we het uiteindelijk voor. En lekker blijven luisteren. Nog heel veel muziek op de Flevo Muziek Omroep.
2: 24/7.
0: Ja. En tot de volgende keer.
2: Ja,
0: het gaat
2: zo.
3: Dit is de Flevo Ziekenberoep op de

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Sanderweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewieler door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Zeven dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieken-omroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Zieke!

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
3: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
2: En tot zover het nieuws.
4: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: the joy of mine. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
1: Was it green?
0: No, no, no, no.
1: Was it red?
0: No, no, no, no.
1: Was it blue?
0: No, no, no, no. Just a little yellow basket.
2: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
3: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
4: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
3: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
4: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
3: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
4: Ah, oké, fijn Henk.
2: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers. Waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevoziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.revoziekenom.nl.
4: Bijlen. Let me see you dance, baby.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat melden Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

en meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat melden Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul Medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Mijn naam is Jan van Eulen en ik ben tot 10 uur bij met Soul Medicine, met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen of in-ears. En deze uitzending begonnen wij natuurlijk met de upkicker van de maand augustus. En dat is in dit geval MC Micah G en DJ Sven met Holiday Rap. En zoals altijd begin ik altijd met de Godfather of Soul. Dit programma Kansas City van James Brown. We gaan een heerlijk 2 uurtjes van maken, had ik al gezegd. We gaan gauw verder met een heerlijke bluesnummer van Eric Clapton. En dat doen we met Bear Make It Through Today.

Het prachtige nummer van Doris Day, I Believe in Dreams, van het album I Have Dreamed. Gat, verdorie. We gaan gauw verder met Betty Everett. En ze was een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd geboren in Greenwood in de staat Mississippi. In haar jeugd leerde ze piano en zong ze gospelmuziek in de kerk. In 1957 ging ze naar Chicago om een muzikale carrière uit te bouwen. De doorbraak kwam nadat ze in 1963 een contract tekende met het platenlabel VGA Records. In 1964 had ze haar eerste hit met You're No Good, een nummer waar Linda Ronstadt later een nummer 1 hit zou scoren. Haar volgende single, de Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, was haar grootste hit. En later, in 1990, ook een hit voor Cher. Andere hits van haar in de periode 1964-1969 waren I Can Hear You, I Can't Hear You, Getting Mighty Crowded, Let It Be Me en een duet met Jerry Butler en natuurlijk There Come a Time uit 1969. Hier is Betty Everett met het nummer There Come a Time van het album There Come a Time uit 1969.

Ja, we hadden dus de Live and Blues met Go Go Train van het album Wang Dang Doodle. Dusty Springfield, de artiestennaam van Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Ze was een Britse zangeres. Ze was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. Dusty Springfield begon haar carrière in de muziekwereld in 1958. Toen ze toetrad tot het trio The Lana Sisters. En de andere leden waren Chantel en Lynn Abrams. In de jaren 70 ging het bergafwaarts met de carrière van Springfield. Haar relatie met de Amerikaanse zangeres Norma Tanaka liep op de klippen en de albums A Brand New Me from Duets, Dusty With Love en Cameo leefden ondanks lovende kritieken geen succes op. In 1987 had Springfield eindelijk weer een hit met What Have I Done With You To Deserve This, een duet met Pet Shop Boys. Deze samenwerking kreeg een vervolg in 1989 op de single Nothing Has Been Proved, opgenomen voor de soundtrack van de film Scandal. En in 1990 op het album Reputation, waardoor ook Dan Hartman een paar nummers produceerde. Springfield's muziek was naar verluid van grote invloed op de blanke soulzangeressen zoals Duffy, Adele en Amy Winehouse. Van het album Another Little Piece of My Heart is dit Dusty Springfield met Some of Your Loving.

Het prachtige Always and Forever, gezongen door Luther Vandross, aangevraagd door Henriette van Eun voor al het verplegend personeel en iedereen die aan het luisteren is naar de Flevo Ziekenomroep. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. Walter Trout is een Amerikaanse bluesgitarist. Hij speelde met Kenneth Heath, John Lee Hooker, Big Mama Thornton en was bandlid van het legendarische John Mayall's Bluebreakers, voordat hij in 1989 zijn eigen band begon. Zijn band heette Walter Trout and the Radicals en treedt ruim 200 keer per jaar op. Trout zegt beïnvloed te zijn door Paul Butterfield. Op 2 april 2007 verklaarde Trout op een clinic in Theodoramine te Leeuwarden dat hij achtereenvolgens beïnvloed werd door 3 gebeurtenissen. Het uitkomen van de eerste LP van Bob Dylan, het optreden van de Beatles op 9 februari 1964 tijdens de Ed Sullivan Show en het voor het eerst luisteren naar Paul Butterfield. Zijn muziek is een mix van blues en rock. Zijn stijl is van een gitaar, hero en zijn live-optredens zijn woest. Met John Mayall's Bluebreakers speelde hij in 1988 voor het eerst in Nederland op het North Sea Jazz Festival. Wolf Trout met het album Living Every Day. Hier is Sweet Butterflies.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Van het album Rendezvous with Peggy Lee uit 1948. I Don't Know Enough About You. Peggy Lee, gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

0: Wait a minute, Daddy. You better let me take this one there. Look out. Oh, yes! Baba Zazenzi, Zazenzi,
1: in het kader van de Rat Pack was dat achtereenvolgens Frank Sinatra met World War None, Detroit City van Dean Martin en Be My Love, Sammy Davis Jr. samen met Uncle Satchmo, oftewel Louis Armstrong. Het eerste uur zit er alweer op en we gaan naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur ben ik weer bij u terug met nog een uurtje heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco. Dus tot straks.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedendocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevolzieken Omroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. De Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenonder.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Dit is de Flevozieke

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevolozieken Omroep met Easy Listening Muziek.